Zoek die mama een mooie kroon en die weent met tranen. Kenst Galile op een boom meer verfroeien werden. Zoek ik mama zijn schoot dan een scheeje ogen. In ieder woes en ieder wen weer ik meer afvoegen. Zoek die mama een mooie kind, neem God het wil. Neem God met haar zelf.